bandit, dat hoor je zijn bandit. Niemand had je pas een duim. Kleinen humore, appoggio in un caffè. Se si scrive io posso.